0: zaterdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

lachen. Ik was tot niets in staat. Nu ben ik toch een nachtenzon.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.

De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Ja, ze heten origineel eigenlijk de Four Arms. En ze kwamen uit Detroit. In 1953 al opgericht, hè. Moet je nagaan. Ja, later werden het dus de Four Tops. En hadden ze grote hits, hè. Onder andere dit liedje, hè. Reach Out, I'll Be There. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het ochtend Radio Feuilleton. We zijn er elke dag. Ja. Het is, ik zeg het wel vaker, hè? Als je wat gedaan hebt ooit, de waarheid achterhaalt je altijd. Ja, regisseurs van het Cold Case Team van de politie Zeeland-West-Brabant hebben een verdachte van 38 jaar aangehouden op verdenking van een strafbaar feit dat hij 20 jaar geleden zou hebben gepleegd. Ja, ze kwamen de man uit Halsteren op het spoor door een DNA-match, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de man werd al in juni opgepakt en wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in de nacht van 6 juni 2006. Ja, hij is de afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Ja, die heeft gezegd dat het voorarrest met 90 dagen verlengd wordt. Ja, de zaak is al 20 jaar oud, maar ja, zo zie je maar. Regisseurs en natuurlijk de waarheid die je achterhaalt. Je altijd. Ja, voor de politie maakt het niet uit hoe oud een zaak is, zo schrijft de politie in een bericht. Waar mogelijkheden zijn, blijven regisseurs van het Cold Case Team kijken naar nieuwe aanknopingspunten. Ook na zoveel jaar kunnen nieuwe technieken, informatie en ontwikkelingen leiden tot een doorbraak. Nou ja, in dit geval dus DNA-sporen. Hè? Ja. De man is opgepakt en zal binnenkort, als de bewijslast genoeg is, worden voorgeleid. Ja, het is vandaag 24 juni. Je zal vandaag maar jarig zijn, hè? Ja. Nou, er is iemand jarig hier in het Van Vliethuis. Natasja, van harte gefeliciteerd.

Lekker is dat, hè? Dominique Vaik en Baby Doll hoorden je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. Het liedje verstoort momenteel de hitlijstjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is warm vandaag. Even wat echte feiten, wat weerfeiten. Ja, het wordt het is eigenlijk heet in ons land. We hebben het gemerkt, hè? Uitschieters van 35 graden of hoger. We moeten ook rekening houden met een hoge luchtvochtigheid en plaknachten met soms 20 graden Celsius. Afgelopen zaterdag kwam het bijvoorbeeld al tot een regionale hittegolf. Of hoogstwaarschijnlijk komt het ook tot een officiële hittegolf. Hiervoor moet het in het beeld 5 dagen op een rij 25 graden of meer zijn. En hiervan moeten er 3 dagen tropisch warm zijn, 30 graden of meer. Nou ja, naar verwachting wordt de landelijke hittegolf vandaag of morgen al gehaald. Deze hittegolf houdt de rest van de week aan en wordt mogelijk recordlang. Niet eerder zijn er 8 hittegolfdagen in juni voorgekomen. Ja, op dit moment is het weerstation L in de race voor een superhittegolf. Waarschijnlijk wordt deze vandaag of morgen gehaald. Ja, in de beeld is nog nooit sprake geweest van een superhittegolf, maar wel op regionale schaal. In 2018 trouwens hadden we deze term in het leven geroepen, want toen vond in Arken van 23 tot en met 27 juli in 2018 een superhittegolf plaats. Vervolgens was het in 2019 ook weer raak. Hogeveen, Maaknesse, Delen, Twente en Hupsel, daar werd het ook heel warm. En dat duurde toen van 23 juli tot en met 27 juli. Ja, de komende tijd moeten we ook rekening houden met een hoge zonkracht. De zon schijnt tussen 1 uur 's middags en 3 uur met een zonkracht van 7. Of zelfs bijna een 8. Dat betekent dat je binnen 10 of 15 minuten kan verbranden. Je moet je dus insmeren. Dus je gaat genieten van de zon en het warme weer. En niet alleen als je gaat zonnebaden, maar ook als je bijvoorbeeld aan het werk bent buiten. Hè? Want voor je het weet verbrand je. Ik zag gisteren nog iemand een straatje leggen. Ik denk van nou, die zal het warm hebben. Die had zich ook fix ingesmeerd. Ja, die komt dan s'avonds thuis. Als een heel ander persoon met een heel ander kleurtje. Ja, want jongens. De hele dag in de zon straten leggen. Ja. Ja, ik vraag me dat af. Hè. Hebben stratenleggers ook hitteprotocollen? Want het lijkt mij geen pretje om met dit weer op straatje aan te leggen, hoor. Maar goed. Dat even terzijde, hè.

0: geluid dat het zo vroeg op de ochtend al voor mij gezongen wordt. Dat doe ik toch niet heel vaak.
1: Heb je een leuke verjaardag tot nu toe? Het is nog vroeg natuurlijk, maar dat is wel even belangrijk.
0: Hij was heel gezellig. Heel veel leuke vrienden van mij geweest.
1: Ja, wie zijn er geweest? Ken ik ze?
0: Nou ja, goed, heel veel mensen die je natuurlijk kent uit het vak, die zijn gisteravond even langsgekomen.
1: Ja, wie dan?
0: Nou ja, goed, het zijn gewoon, ik weet niet of ik nu al namen moet gaan noemen. Ja, het zijn over het algemeen mensen die iets met mij of mijn werk te maken hebben.
1: Nou, wie dan bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld Karin Bloemen. Hij heeft natuurlijk van alles met mij, met Tijn hier in het algemeen te maken, hè, Bloemen.
1: Ja, Bloemen, ja, ik heb hem.
0: Nou, in die categorie was gisteravond ook, was er Wim Bosboom.
1: Wim Bosboom.
0: Die was er ook.
1: Natuurlijk.
0: Nou, verder geef ik eigenlijk al mijn heilige goede vrienden, geef ik allemaal bijnamen of hele leuke koosnaampjes. Bijvoorbeeld Dre, die noem ik André van de Tuin.
1: André van de Tuin.
0: André van de Tuin.
1: Oh, André van Duin, ja precies. Ja.
0: Bijvoorbeeld Ron Brandnetel. En Hans van Willigenblad, die was er ook. Hele goede vriend.
1: Nou,
0: Joep van de Tuinhek natuurlijk. Joep van de Tuinhek. De Treurwillig was er ook.
1: Dat
0: doe ik altijd, de Treurwillig.
1: Wie is dat, de Treurwillig?
0: Hij is Hedy Haarswaan. Doe ik altijd zo, omdat hij altijd een beetje zo voorovergebogen loopt, hè.
1: Ah.
0: Beetje zo in zo'n depressieve houding, beetje zo treurig.
1: Ja, de precies. Treurwillig.
0: En Sabine, die was er ook, weet je wel, van Big Brother. Een hele goede vriendin van mij.
1: Maar dat heeft niks met planten te maken volgens mij.
0: Nee, maar hij is wel een takkenwijf natuurlijk. Dus Rob, die heeft toch weer wat met planten te maken.
1: Ik moet even nu ingrijpen. Goed, ik moet afsluiten.
0: Ik moet ook afsluiten nu, want ik ben heel erg druk vandaag. We zijn alweer heel erg drukdoende met de voorbereiding van Eigen Huis en Tuin.
1: Oké, heel goed.
0: Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
1: Ja,
0: en,
1: dat zal wel. Ja,
0: moet Nico even gaan helpen nu, want die baden vanochtend al in alle vroegte. Die had een klein... probleempje, Nico, die was behoorlijk gestrest.
1: Ja.
0: En dat is gek, want hij is helemaal geen appel. Wel een hele toffe peer trouwens. Maar Nico, die zit hier achter op een woonboot, is hij een kelder aan het maken. Dus dat is, dat is wat problematisch. Ik ga het zo meteen opvullen met wat waterlelies. En
1: ga
0: er enigszins voor op in.
1: Ja, precies. Dat lijkt mij wel goed. Hé, dan spreek je later.
0: Oké, ik spreek je later.
1: Heel goed, Rob. Oké.
0: En je weet het.
1: Ik weet het, hoor.
0: Bloemen houden van mensen.
1: Ja. Rob van Mannen.
0: Hi.
1: Oké, Rob, dag. En een fijne verjaardag nog, wil ik zeggen. I don't think I've cried.

de dagtoppen van deze woensdag 24 juni. Te horen de East Collectors voorbij komen. Ja, vandaag is het de naamdag van Johannes de Doper. Sint-Jan, volgens de volksweerkunde, begint nu het hoogtepunt van de zomer. Er valt uit verschillende weerspreuken af te lezen. Naast Sint-Jan maaide alleman. Leuke leus. Ja, de heilige heeft ook iets met hemelwater. Want Sint-Jan, een regenman, regen van Sint-Jan, de oogst bederven kan. En Sint-Jans regen is voor de oogst geen zegen. Ja, de windrichting is vandaag belangrijk. Met Sint-Jan wind uit het noorden. Het goede weer is geboren. Ja, dat staat allemaal op de tegeltjes hier in het grote Van Vliethuis. Ja, het treinverkeer ligt vandaag op verschillende plekken een beetje stil. Dus een beetje ontregeld door een landelijke staking. De Nederlandse spoorwegen die denken dat er extra drukke stations zijn en treinen. Als de treinen uiteindelijk weer gaan rijden. Ja, daar komt ook nog een keer de temperatuur bij, want die kan flink oplopen. Waardoor de ochtendspits voor veel reizigers oncomfortabel kan verlopen. Ja, lijkt mij ook, want in een trein zit niet altijd goede airco natuurlijk. De Nederlandse spoorwegen die zet na afloop van de staking ook geen extra treinen in. Dat doen ze niet. Ja, volgens de vervoerder is daar geen ruimte voor op het spoor. Ja, tegelijkertijd liggen er ook veel bus, tram en metrodiensten in de ochtend stil. Nou ja, ik sprak gisteren ook nog een taxichauffeur. Die ging ook staken. Of die moest ook al heel vroeg op om naar het stakingsplekje te gaan. Dus die rijdt ook even niet. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal weer om geld. Hè. Mensen willen weer meer geld verdienen. En als ze dan te weinig geld krijgen, dan wordt er gestaakt. Hè. Ja, dat is een beetje het relaas. Ja, nou, in elk geval, de bonden eisen dus dat er een bezuiniging in de sociale zekerheid van 6,5 miljard euro van tafel wordt gehaald. Als het kabinet de actie van deze week niet serieus neemt, dan volgen er na de zomer meer OV-acties. Zo heeft de FNV inmiddels al aangekondigd via diverse websites. Hè? Ja. Goed, ja, vandaag dus weer een warme dag. Het wordt erg warm, hè? Dus hou er rekening mee als je vandaag naar buiten gaat. Ja, ze proberen het een beetje te weren, want er is ook code oranje. Ja, gisteren moest ik nog lachen, toen zei iemand tegen mij: Erik, het is code oranje. Ik zeg, oh, tegen wie moeten we voetballen? Is het al bekend welk land het wordt? Nee, het is qua weer. Ik zeg, oh, ik dacht al, zijn we alweer zover. Ja, goed, ja, want het WK is natuurlijk ook bezig. Dus daar eens even kijken of er nog wat WK-nieuws te melden is in elk geval. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we gaan terug naar de jaren 90.

0: van die lekkere jaren 90 liedjes samengesteld door de Voice of It. Als je nog leuke jaren 90 liedjes weet, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Ja, vandaag, ja, ik kreeg net al een melding binnen dat er wat op de achtergrond te horen is. Dat klopt, dat is mijn echo. Ja, dat doe ik lekker niet uit. Dus dan heb je me even last, want het geluid is niet anders. Anders is het niet te houden hier in het grote Van Vliet thuis. Het is hier nu al 29 graden, dus moet je nagaan. Ja, goed, eventjes, dat zag ik vanmorgen op de kalender staan. Mijn betere helft is vandaag jarig. Ja, Natasja. En één keer per jaar even speciaal voor haar een momentje van meditatie. Dus Natasja, lieverd, van harte gefeliciteerd.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
2: Lieve Natasja. Men zegt dat er voor iedereen een ster straalt aan de hemel. En ik weet zeker, die van jou fonkelt extra vandaag. En terecht. Dat er mensen zoals jij op de wereld leven, is werkelijk fantastisch. Daar wordt waarde aan gehecht. Het is een groot feest jou te mogen kennen. Het is zo vanzelfsprekend dat je het soms vergeet. Maar ik zeg je dat je onnoemelijk belangrijk voor me bent. Jij bent gewoon in één woord geweldig. Het is maar dat je het weet. Van harte gefeliciteerd.

0: Ja, het is nog eventjes doorbijten, want vrijdag dan is het zover. Dan kunnen we ons weer op het weekend gaan voorbereiden. Dit was Lucien Martin en een weekend vol vrienden. Ja, ook in Amerika zijn de fanwalks van Oranje een enorm succes. Het valt vooral op hoe de Amerikanen en de Mexicanen massaal meedoen met de stoet. Ja, en vooral het liedje van de Snollebollekes is daar wezenloos populair. Hè? Deze dus.
1: Sensation Wildland Anthem. Maar dan net even anders.
0: Nou, volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn. Hoor. Nog even de cursus in links en rechts dan, hè. Ja.
1: Klappen met die handjes.
0: Ja.
1: Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou.
0: En daar gaat-ie.

0: Of je buurvrouw natuurlijk, kan ook, hè. Ja, er is trouwens ook nog WK-nieuws te melden. Vandaag zijn er 3 wedstrijden. Colombia-Congo en Bosnië-Herzegovina. Dat begint vanavond om 9 uur. En ook Zwitserland-Canada kun je om 9 uur gaan bekijken. Dus wat betreft het voetballen kom je weer geheel aan je trekken.
1: Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd.
0: Nou.
1: Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd.
0: Zo, naar links lopen.

liedje van links naar rechts ook nog in die Amerikaanse hitlijsten gaat voorbij komen, hoor. Ik denk het wel, hoor. Ja, ik denk het wel, want hij wordt echt heel veel gedraaid in Amerika. Op de feestjes van welk land dan ook. Ja, het is eigenlijk begonnen als Nederlands elftal lied, hè. Ja. Ja, Nederland is trouwens opnieuw gedaald op de internationale kinderrechtenranglijst. Voor het tweede jaar op rij staat Nederland buiten de top 20 van de Kids White Index. Het land staat nu op 22. 4 jaar geleden stonden we in de lage landen nog op een nummer in de top 10. Ja, de ranglijst is een initiatief van de kinderrechtenorganisatie Kids White. En het aantal kinderontvoeringen door een ouder vanuit of naar Nederland is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen. In een paar jaar daarvoor was juist sprake van een daling. Zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ja, in 3/4 van de gevallen werd het kind of de kinderen meegenomen door de moeder. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Spanje, Syrië, de Verenigde Staten en Egypte. En kinderen die naar Nederland werden ontvoerd kwamen vooral uit Spanje, België en Curaçao. Ja, het centrum IKO noemt Spanje een opvallende nieuwkomer in de lijst. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen emigratie naar Spanje vanwege de huisvestings- en relatieproblematiek en toenemende kosten op het gebied van levensonderhoud in Nederland. Ja, ook Syrië valt op. Vaak is het dan de vader die teruggaat naar het land en de moeder die wil dat niet. Ja, het is strafbaar om een kind zonder toestemming van de andere ouder mee te nemen naar het buitenland. Dus ook als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met z'n tweeën bent, je hebt een kindje en de vader zegt ik wil lekker op vakantie gaan. En de moeder zegt ja, ik wil dit jaar niet meegaan. Oh, dan moet die vader officieel aan de moeder toestemming vragen om het kind mee te nemen. En ook andersom, hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. En dit is een hele oude, oud maar nog niet versleten van

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: him. And then they said,
1: yeah, we're gonna put him so far back in jail this time that they're gonna have to pump air into him.
2: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
3: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
4: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
5: Dit is de hele week onze weektopper.
6: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale Omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: De Init live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Yeah.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale Omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorle.nl.
1: Steeds vaker valt het mij op.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

of ze vliegen als wolken voorbij. Het raakte mij in iedere vezel en in het diepst van mijn hart toen hij vroeg: als ik sterf, hoef ik niet naar de hemel, breng me naar Holland.

zag voor een keer. En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Let's go!

met elkaar en op elkaar. En vergeet vooral niet te proosten op jezelf.

0: bent, blijf op de hoogte via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt het maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
1: Oh,
2: dat
1: ja,
2: het is.
1: Ja.
2: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja. Ah,
2: maar leuk. Ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost. Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even te hebben gehad. Over... 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duel.
1: 1 en al 2.
2: Maar toen
1: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft. Die zit bij ons aangestoven.
4: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Want voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
1: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
4: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
1: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
1: Rutger, vertel iets over wie je bent.
4: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degene die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel hoor.
1: Ja.
4: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
4: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Was, het was in de bioscoop toch? Was die intens?
4: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
4: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... telt hij mee of niet? Maar voor mij telt hij zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
4: Ja, het is
1: echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
4: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
4: Ja.
1: Zonde.
4: Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
4: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
4: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: één enkele Star Wars film helemaal
4: nog
2: gezien.
4: Nog nooit? Nee.
2: Ja, nee,
4: die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
4: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
1: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
4: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
4: Ja, nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
0: Oh, ja.
4: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
0: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
4: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
4: Nu wel, ja.
0: Oh, kijk.
4: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
0: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
5: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
0: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
5: Ja. Hoor je me nu wel weer?
0: Ja.
5: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
0: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
5: Niet iedereen is daarvan gediend.
0: Frank Turner, nieuwe album.
5: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
0: Want
5: die zit nog niet ver.
0: Die,
5: Undefeated. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. Een solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
4: Oké, okay, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
5: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten.
4: Ja.
5: Hij heeft ook nog heen en weer gereden.
4: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
5: Nee, alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
0: Ja.
5: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
0: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
5: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
0: Is het alweer 3 platen geleden?
5: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
0: Ja. Klopt.
5: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
0: Mm-hmm.
5: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
0: Mm-hmm.
5: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
4: Dat is altijd goed.
5: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
4: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
5: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
0: Hmm.
5: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
0: Oké. Okay.
5: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
0: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
5: nee,
0: ik.
5: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
0: Ja, vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
5: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
0: Als je doet...

0: HM 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje, mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Deglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter-artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, oh, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
2: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je daarvan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South is wel... Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van Buck, we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet zo, je wat het is? Hij komt wel uit, hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit.

0: Een ander wantrouwen van de staat.
1: Ja. Ja. Ja, maar wel meer de AKAP kant, zeg maar.
0: Ja, dus precies.
1: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
2: dat is toch wel apart.
1: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
2: dan kunnen is denken het weer dat beter.
1: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
0: Hm. Ja, denk dat is
1: mijn optimistische kijk.
3: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren.
0: Want jij had ook nog wat dingetje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
1: Ja.
0: Of is het meer het zuiden?
1: Even kijken. Dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans. Ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
0: Canada
1: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
0: Ja, Zuiderzee.
1: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
2: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
3: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. Ja. En
2: wat dan met slavernij?
3: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
2: Het
3: is allemaal geen zuivere koffie.
1: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Oh.
1: Dus dat is, dat was wel even een domper.
3: Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
1: Nee, het wordt inderdaad...
3: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manon. Is het Manon of
1: Manon?
3: Manon.
1: Manon, op zijn Frans.
3: Oké.
1: Ja, La Tribune Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
3: Ik denk dat voor mij echt een oh ja aha wordt.
1: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
2: ja, je kent ervan. Ook Elevite heeft die sample.
1: Ook nog Ines Mona. Zelfde melodie.
3: Ja. Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
1: Ja.
3: Elevite, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
3: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Ja. Hey. Maar goed, La Tribune Dana. Tot zometeen.
1: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
3: Dit is wel echt zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
3: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
3: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
3: Ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
3: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op eenvolging kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de klok op gelijk zetten.
1: Of, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op en dan... Inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
3: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
3: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
3: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
3: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Ja. Okay.
1: Spannend.
3: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we op de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
3: Soos Mortus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
3: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
3: Tijd voor onzin.

Yeah.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensen een slachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, daar doet me dit een beetje aan denken. Kijken of ik dat ook nog
1: dit
0: even te
1: storen
0: kan.
1: Een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
3: Nee, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Waar komen deze vandaan? Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer iets anders zijn. Ja. Ja, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar. Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen. Ja.
1: Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht wel even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stil staat op het veld. Dan moet je de blauwe kaart.
3: Parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het wel smurven.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
3: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Die bruggetjes te bouwen. Ja.
3: Het zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
3: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of? Wat was die andere?
3: Electric Cowboy.
0: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook alweer?
3: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
0: Eskimo Cowboy.
3: Ja, ja, daar zijn ze van afgestapt toen ze populair werden, omdat Eskimo eigenlijk een slur is.
0: Ja, dat was intuïtief zo gegaan.
1: Oh, dat vind ik wel. Heel goed. Ja,
3: ja, daar was je naartoe aan het bouwen, of niet? Ja.
0: Nee, echt niet, want ik wist echt niet meer hoe dat die wente anders heette. Maar het was spur of the moment.
1: Maar het is echt een hele goede move geweest om en het genre een beetje aan te passen en ook de naam. Nu zijn ze echt gewoon.
3: Ze zijn overal.
1: Stadion act, bijnaam.
3: Ja, ze zijn overal ineens.
0: Ze zijn ook een beetje een soort scooterachtige vleugje.
1: Eurodance meets

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Alright, ja. Spannend.
3: Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
4: Hallo?
5: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hopte.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormone. Zo. Maximum de Hormone.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Jij moest het even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en na-titel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is daar de definitie
1: weep,
0: van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
0: Maximum de Hormone.
2: Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet je ook, weet je ook hoe je mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe.
1: Ja,
2: O-U-I.
1: Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Klaar. Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het
1: is
2: van die kawaii-achtige types, maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime-conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijven Maximum de Hormone de muziek.
0: Nou. Nou, ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen. Ja.
0: Eén koekje bij de koffie.
1: Ja,
0: dat dus soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is tenminste wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul. En dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop. Dus de echte harde zouten drop en zo. Dat is...
2: echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
0: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam rock.
0: Shazam, nee. Dat is heel bij. Het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
0: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar... Het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse... Want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Mwa Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek. Maar,
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders in Afrika. Volgens mij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
0: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
0: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners
0: met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal langs me af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
3: culturen
2: en
1: zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien is het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
3: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja. Ja.
3: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
3: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
3: Zoiets zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
3: Ja. Overigens is Jannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
3: Jannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
3: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
3: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
3: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar dat is altijd zakdoekjes in de buurt, hè?
3: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Dokkies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Dan ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Wat is er nog voor jou, Tim?
3: Hey.
2: Ja, sorry.
3: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja.
2: Wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld, want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad, in de geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je les curriculum kiezen natuurlijk als land zijnde en dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
3: Ja,
1: meer thematisch.
3: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren in eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken, in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar er is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja.
2: Dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Maar. Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of. Want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel...
2: Gevoelig.
1: Gevoelig, zeker. Dat kan zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
3: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse, is, dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zal ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
3: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
3: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat... wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Het is altijd iemand tegen het hoofd voor
1: ja, het is altijd...
3: altijd
1: maar het gezien worden als een statement. En dat is
2: maar luister
1: iets,
2: Tim. Ja. Of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je... Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks... We hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen... Ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel... Nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar... Dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over... Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar... Omdat je...
2: Maar is het nou... Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
3: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
3: of met een slechte zin.
1: Nee, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook al cool. En daarna nog een ander band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, ja. Dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
2: En Aux Rous had ook een plaat.
0: Aux Rous heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens... Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar ja, volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Het is een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Thunder Urbage,
2: ja. Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die,
1: en zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
0: Even kijken. Of
1: dat is
0: die
1: dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy?
1: Nee,
0: dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: En je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool. Wel... ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, ja. Als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, in het hoekje dan, vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene guy.
1: Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook bij een eerste referentie daar.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en dat is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Okay. Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country
1: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan.
2: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar